0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitosjoliocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de igeschkeliocht, de kwischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira!

0: Chol iontach gaelach an sin agus nua le imlé agus James Shannon casa an tainim atar in gaon sin a chorda is brawling chol nua agus chol iarnach tá tila chol nua iarnach ligam dívla Sienna Spyro chumála begonin Sabrina Carpenter agus Taiman Pala náttir áitir bé
1: Radio Re-Raw
2: Als Simagot in haar mailitis, haar metasholiocht, haar bishroge, agus haar nukus. Boelischach, ik chachen dukus, de ihe scheliocht de quischali, ijanta misha, kima kerstele, agus misha, kuan de burke. Sitra adrum spriel show, follow moment fween de krediv, agus ne schelte, et haar grilo or venulukte, margoel. Veel eer de ruches, a hoogte glo, gach derdi en unsure Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, an wadden dargion.
1: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitsjoliacht,
1: haar bisroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scaliacht, de quischali,
2: ijant de misje, kiemakers voor
1: August misje, koan de burke.
2: Zit tra Adrum spreeuw show, follow moment voor in de credo